0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Who's the last night then? Anyone know what this one is then?

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
4: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
5: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
6: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
5: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
11: Oh ja joh?
10: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
12: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
13: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
16: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkeur en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
17: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwalk. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is 8 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 00:30 door een auto geschept op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een man van 30 uit Rotterdam en hij is aangehouden. Onbekenden hebben een explosief laten afgaan voor de deur van een portiek aan de Wolfhartstraat in Rotterdam-Sjaarloos. De ontploffing was rond 4:15. Veel schade is er niet. De bom ging af op de stoep. Op straat liggen fragmenten van flessen, wat kan wijzen op een brandbom, schrijft een 112-journalist. De politie doet onderzoek. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Mini World in Rotterdam. Hij heeft toegezegd 300.000 euro over te maken aan de gemeente. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om de huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand gaan verkopen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om de autobanden flink te laten roken. En daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, de mist lost op en dan krijgen we mooi weer. En droog is het, 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
16: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
17: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
18: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
17: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
18: Ja, goede vraag.
17: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 euro. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
20: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
21: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was Do You Wanna Dance van Cliff Richard and the Shadows uit 1962. Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse zanger Bobby Freeman in 1958 en in datzelfde jaar door hem uitgebracht. Cliff Richard scoorde er een hit mee, want onder andere in ons land stond Do You Wanna Dance op nummer 1. Cliff Richard is 85 en wordt over ruim 2 weken 86 jaar. Zijn Can't Stop Me Now Tour vond vorig jaar plaats en eindigde toen in de Royal Albert Hall in Londen. En op 27 november verschijnt zijn nieuwe album Only Number Ones. Goeiedag, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar de Five Seconds, de groep die in 1954 werd opgericht en 40 jaar zou bestaan. De grootste hit scoorde deze groep in 1956 met de miljoenenklapper In the Still of the Night. Uiteindelijk werden ze ook opgenomen in de Vocal Group Hall of Fame. En hoewel de Five Seconds het succes van In the Still of the Night nooit meer zou overtreffen, hebben ze nog veel meer muziek gemaakt. Zoals in 1958 bijvoorbeeld met A Night to Remember. Oh.

Love uit 1978, het nummer waar deze Amerikaanse zangeres over de hele wereld succes mee had. Het kwam ook op haar album If You Knew Susie te staan. Susie Quattro is 76 jaar en heeft ook dit jaar aardig wat shows gepland staan, met name in Duitsland, waar ze deels woont met haar Duitse man. En later dit jaar treedt ze ook nog op in Australië. Susie Quattro werkt ook veel samen met haar zoon en uit die samenwerking kwam onder andere haar nieuwste album Freedom uit, dat op 27 maart van dit jaar verscheen. Frank Sinatra is er iedere uitzending van de Rijnmond Jukebox bij en dat zal zeker niet veranderen. Met hem gaan we nu naar een nummer dat door Cole Porter werd geschreven. Hij schreef het nummer I Get a Kick Out of You in 1934 voor de Broadway musical Anything Goes. De eerste die het destijds zong in die musical was de Amerikaanse zangeres en actrice Ethel Merman. Het nummer is door tal van artiesten gecoverd en een van de meest bekende versies van I Get a Kick Out of You is van Frank Sinatra.

1966 hoorde je Frankie Valli samen met The Four Seasons met Working My Way Back to You. Dit nummer werd geschreven door Sandy Linzer en Danny Randall en kwam in de Verenigde Staten in de top 10 terecht. Eind jaren 70, begin jaren 80 wist de Amerikaanse groep The Spinners ook nog een hit te scoren met Working My Way Back to You. Het nummer Ruby Don't Take Your Love to Town werd geschreven door Mel Tillis en de eerste die het uitbracht was Waylon Jennings in 1966. Nadat Kenny Rogers met zijn band The First Edition een aantal hits had gehad, wilde hij meer richting de country muziek. Zij namen in 1969 in één take hun versie op van Ruby Don't Take Your Love to Town en scoorde er een internationale hit mee. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Brown werd ook wel de koningin van de R&B genoemd en was als pionier van de R&B van invloed op onder meer Etta James en Laverne Baker. Eind jaren 40 zou ze auditie doen bij Atlantic Records, maar door een auto-ongeluk lag ze 9 maanden in het ziekenhuis, waardoor ze in het ziekenhuisbed haar contract tekende. Atlantic Records werd later wel eens The House That Ruth Built genoemd, want ze scoorde daar tal van hits. En je hoorde Ruth Brown in de Rijnmond Jukebox met Sweet Baby of Mine uit 1956. De eerste kennismaking met echte Hollandse rock'n'roll komt in 1960. Peter Koelewijn en zijn Rockets staan in die periode in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten, maar het had niet veel gescheeld of we hadden misschien wel nooit van Kom van dat dak af gehoord. Peter Koelewijn wilde na de HBS eigenlijk journalist worden, maar het nummer was al op tv te horen en de muziekproducent zag er wel een hitje in. En hij zorgde ervoor dat het op de radio werd gedraaid. En zo werd Kom van dat dak af een gigantische hit voor Peter en zijn Rockets.
1: Hey! Hey!

Het album Loverboy van de Amerikaanse zanger Johnny Taylor uit 1987 hoorde je Something Is Going Wrong. Taylor groeide op bij zijn oma en zong al van jongs af aan in een gospelkoor, voordat hij professioneel zanger werd. Hij werkte in de jaren 80 ook nog als DJ bij een radiostation in Dallas. Johnny Taylor overleed in 2000, 66 jaar oud. De Amerikaanse zanger en muziekschrijver Charlie Daniels was dik 60 jaar actief in de muziekwereld, tot zijn dood in 2020 op 83-jarige leeftijd. Hij staat in meerdere Halls of Fame en de meeste van zijn nummers staan op naam van de Charlie Daniels Band. En dat is ook het geval bij Long-Haired Country Boy. Dit nummer werd in 1975 als single uitgebracht. Een jaar eerder verscheen het al op het album Fire on the Mountain. En de Charlie Daniels Band hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Long-Haired Country Boy.

Dat was Patsy Cline met Leaving on Your Mind. De laatste single die ze uitbracht voordat ze in maart 1963 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Het leverde een top 10 hit in de Amerikaanse country hitlijst op en werd een klassieke. Het origineel is van een jaar eerder toen de Canadese zangeres Joyce Smith het uitbracht. Patsy Cline hoorde de opname van Smith en wilde het nummer hebben, maar de platenbaas wilde wel eens zien wat Joyce Smith in huis had. Het werd geen hit en later was Patsy Cline dus een stuk succesvoller met Leaving on Your Mind. Het nummer Nobody Knows You When You're Down and Out werd in 1923, ruim 100 jaar geleden, geschreven door de Amerikaanse pianist Jimmy Cox. De eerste opname is van zangeres Bessie Smith, die het nummer in 1929 opnam. Daarna is het door veel artiesten gecoverd in verschillende stijlen, waaronder door Nina Simone in 1960, die er zelfs een hitje mee scoorde. Dit is Nina Simone met Nobody Knows You When You're Down and Out.

Amerikaanse zanger en gitarist Wynonie Harris kreeg de bijnaam Mr. Blues en werd door kanker slechts 53 jaar. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de rock and roll en je hoorde hem in de Rijnmond Jukebox met Fishtail Blues. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond met daarna nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Rod Stewart. Hij bracht 5 albums uit met muziek uit het Great American Songbook. Het 4e album heet Thanks for the Memory, The Great American Songbook, Volume 4. Het album kwam uit in 2005 en is het 23e album van de Engelse zanger. Voor het album werkte Rod Stewart samen met grote namen zoals Diana Ross, Chaka Khan en met Elton John. Samen namen deze twee vrienden een nummer op dat werd geschreven door Walter Donaldson en Gus Kahn. Dit is Makin' Whoopie.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu, voor maar €7,50. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Kom werken.

0: bij Stijnweg. En maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije Rotterdam.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het tweede uur van de Rijnmond Jukebox zo dadelijk. Met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 00:30 door een auto aangereden op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek de plek aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op 2 plekken in Rotterdam-Sjaarloos explosieven afgegaan. De eerste bom ging af rond 04:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfhardstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten en niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst op ruim 3 kilometer afstand van de eerste ontploffing. Het trappenhuis en de voordeur zijn daar beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie. En een meerderheid in de raad steunt dat plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand op straat moet kunnen, zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. En wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland daarmee omgaan, zegt de VVD. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. Steeds meer organisaties doen de gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen nog om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders bekend de bril uit het assortiment te halen. Het weer, mooi weer vandaag, met zon, droog en 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
11: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
14: Zit u niet lekker meer?
13: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
14: Bel 010 307 4015.
13: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
14: Jans met een Z.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

debuutalbum Lonely and Blue van Roy Orbison uit 1961 hoorde je I'm Hurtin'. Roy Orbison schreef het nummer samen met de op 1 juli van dit jaar op 91-jarige leeftijd overleden Joe Melson, met wie hij ook nummers als Only the Lonely en Crying schreef. De single I'm Hurtin' kwam in 1960 uit en zou een redelijke hit worden voor Roy Orbison. De Amerikaanse countryzangeres Tanya Tucker had al op haar 13e haar eerste hit te pakken met Delta Dawn, waar ze een top 10 hit mee scoorde. Het zou het begin zijn van een zeer succesvolle carrière die haar ook tal van prijzen op zou leveren. We gaan nu naar 1982, want in dat jaar kwam haar album Changes uit. De meest succesvolle single van dat album van Tanya Tucker is Feel Right.

Dat was uit 1962, Nothing Can Change This Love van Sam Cooke. Een jaar later kwam zijn album Mr. Soul uit. En daarop is het nummer dat je net hoorde terug te vinden. Het zou Sam Cooke in de R&B-hitlijst net geen nummer 1 hit opleveren, want het bleef steken op de tweede plaats. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Little Milton werd in 1934 geboren in de staat Mississippi en zou 70 jaar worden. Zijn carrière begon al in 1953 toen hij ontdekt werd door Ike Turner en muziek mocht gaan opnemen bij het legendarische Sun Records, het platenlabel van onder andere Elvis Presley, Roy Orbison en Johnny Cash. In de jaren 80 bracht Little Milton zo'n beetje ieder jaar een album uit en een van die albums kreeg dezelfde titel als een single. Dit is Annie Mae's Café.

was uit 1958, Peggy Lee met Ain't We Got Fun. Het nummer dat zijn oorsprong kent in 1921... toen het door Richard Whiting, Raymond Eggen en Gus Kahn werd geschreven. Peggy Lee overleed in 2002 op 81-jarige leeftijd... en was in haar leven zeer bedrijvig... want ze nam meer dan 1100 nummers op... en schreef mee aan meer dan 270 nummers. Ze is ook een van de stemmen uit de Disney-film Lady and the Tramp uit 1955. En je hoorde Peggy Lee net met Ain't We Got Fun. Het nummer Who's Loving You werd vooral bekend door de versie van The Jackson 5 uit 1969... met de bij de opname pas 10-jarige Michael Jackson als liedzanger. Het nummer was in 1960 al geschreven door Smokey Robinson... die het samen met The Miracles als eerste uitbracht. Het kwam destijds op het album Hi, Where the Miracles van de band te staan... wat hun debuutalbum was. En The Miracles hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Who's Loving You.

Amerikaanse zanger Kenny Rankin overleed in 2009 op 69-jarige leeftijd, slechts 3 weken nadat bij hem longkanker was geconstateerd. In 2002 kwam zijn laatste album uit, getiteld A Song for You. Een van de nummers op dat album werd geschreven door Jerome Kern en Dorothy Fields voor de film Swingtime. Ik heb het natuurlijk over The Way You Look Tonight, dat toen werd gezongen door Fred Astaire en wat in 1936 een Oscar opleverde. De Amerikaanse blues- en jazzmuzikant Lafayette Leak werd geboren in Winona, in de staat Mississippi, en zou 71 jaar worden. Hij werkte met grote artiesten samen, waaronder Willie Dixon en Chuck Berry, en ook zijn eigen muziek werd weer gecoverd door andere bekende artiesten, zoals bijvoorbeeld door Fleetwood Mac. Dit is Lafayette Leak met Fine Little Angel.

was de Engelse groep The Fortunes met 420 Hours uit het begin van de jaren 70 in de Rijnmond Jukebox. Deze Engelse groep werd in 1961 opgericht in Birmingham en werd in 1965 bekend door hun grote hit You've Got Your Troubles. The Fortunes treedt vandaag de dag nog steeds op, al is dat niet meer in de originele bezetting. Voor de Broadway musical My Fair Lady uit 1956 werd door Frederick Lowe en Alan J. Lerner het nummer On the Street Where You Live geschreven. De meest bekende uitvoering is die van Vic Damone, maar het is door tal van artiesten uitgebracht, waaronder door Dean Martin. Hij bracht in 1961 zijn versie uit van On the Street Where You Live.

1987 bracht het Amerikaanse country duo The Judds het nummer Don't Be Cruel uit. En dat leverde in zowel Canada als Amerika een hit op in de country hitlijsten. Het nummer Don't Be Cruel werd in 1956 geschreven door Otis Blackwell. En het was Elvis Presley die ervoor zorgde dat wij dit nummer vandaag de dag allemaal kennen. De versie van The King kwam ook terecht in de lijst met de beste 500 platen ooit gemaakt. The Judds bestond uit moeder Naomi en haar dochter Wynonna Judd en zij waren zeer succesvol, tot Naomi in 2022 zelfmoord pleegde. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar het nummer Jumpin' Jack Flash. Dat werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. Keith Richards vertelde dat hij en Jagger het schreven in zijn landhuis en toen ze op een ochtend wakker werden van een tuinman, genaamd Jack Dyer, vroeg Mick Jagger wat dat voor geluid was. Keith Richards antwoordde dat het Jack was, Jumping Jack. En zo ontstond de titel. Het nummer staat ook op het album Sunshower van de Amerikaanse zangeres Thelma Houston. En haar hoor je nu met Jumping Jack Flash.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent.

0: dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Een bijzonder goedemorgen, het is 10:00. Het zonnetje schijnt, het is wel koud, graadje of 12 was het juist. Dus maar genoeg reden om lekker uit de klamme lappen te komen op deze prachtige zaterdag. Met 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Afgetrapt door het nieuws nu van 10:00 met Aris van Meter. Goedemorgen Aris.
8: Goedemorgen. De man van 40 is vannacht overleden na een aanrijding in Rotterdam Centrum. De fietser uit Rotterdam reed op de Oostmolenwerf ter hoogte van de brug over het Haringvliet. Daar werd het slachtoffer geschept door een auto. De fietser is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op 2 plekken in Rotterdam-Charloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 3:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Hofwaartstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten. Niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst op ruim 3 kilometer afstand van de eerste explosie. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd, er raakte niemand gewond. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastig vallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie. En de meerderheid in de raad steunt het plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. En wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen, vindt de raad. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. En de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Het weer, mooi weer vandaag, met zon, droog, 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Aris. Straks over een uurtje worden opnieuw bijgepraat over het belangrijkste nieuws hier in de regio en daarbuiten. Ik kijk even naar de situatie op de Rijnmondse wegen. En dan zie ik op dit moment 1 kleine file staan. Die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en het knooppunt Ridderkerk staat 3 kilometer vanwege wegwerkzaamheden. En voor de rest wordt er ook gewerkt op de A15, de A27 en de A16. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de Van Brienenoordbrug van zuid naar noord is afgesloten voor alle verkeer. En natuurlijk ook die Merwedebrug bij Gorinchem nog steeds. Die Dekselse brug steeds nog afgesloten voor het vrachtverkeer. 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Ik ben weer terug van vakantie. Hartstikke blij mee. Dankjewel Olivier voor het waarnemen van de honneurs. En natuurlijk ook lekkere muziek. Dit is er eentje.
6: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
11: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
12: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
11: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
13: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
19: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wilde ik net een artiest laten horen die ik ga draaien, maar zat de deur nog op slot? Nou, nu is die open hoor.
23: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
24: Dit is Radio Rijnmond.
23: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
24: Met een grote R.

0: Ik krijg altijd ongelooflijke neiging om mee te gaan zingen met de gebroeders Gibb. Ja, zo hoog. Die falsetstemmen, ja, geweldig toch? Ja. Strakke broek aan en het ging ze moeiteloos af. Goedemorgen.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Heerlijk om weer terug te zijn op het radionest na een vakantie van 3 weken. Ja, de laatste keer dat je me hoorde was met de Wereldhavendagen. Dat is best een tijdje geleden. Maar Olivier heeft het prachtig ingevuld de afgelopen weken. Dank daarvoor. En ook aanstaande maandag hoor je me weer gewoon tussen 2 en 4 op werkdagen met Rijnmond de middag door. Het is een heerlijke zaterdag 3 oktober. Morgen de Werelddierendag. En dat is mooi hoor, want als jij een naam hebt die iets met een dier heeft, een voornaam of een achternaam, dan mag je dus voor een tientje naar Diergaarde Blijdorp. Ik denk trouwens dat als je zo hoog zingt als de gebroeders Gibb en je laat dat horen bij de kassa, dat je ook korting krijgt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want die vogels, die hippe vogels uit 76 met You Should Be Dancing, die mogen dan voor een tientje naar binnen hoor. Maar heet jij morgen en ook vandaag Merel of Robin, of heb je een naam die in het buitenland ook een dier is, Bear of Bird, dan mag je ook gewoon naar binnen. Of ook in je achternaam, als je De Haan heet, krijg je korting en mag je voor een tientje naar Diergaarde Blijdorp. Dat allemaal morgen op Werelddierendag. Wat is er nog meer te doen in het weekend? Nou, een heleboel. Ja, klassieke muziek, gaan we straks over praten. Aanstaande weekend is er ook nog een architectuurfilmfestival aan de gang in Rotterdam, dat woensdag aanstaande al gaat beginnen. Daar ga ik zo meteen ook over praten. En ik heb een leuke muzikant in de studio straks in het tweede uurtje. En voor de rest nog heel veel leuke verrassingen. En het laatste sportnieuws, want er is gisteravond gevoetbald in de keukenkampioendivisie. En ook voor de Nations League. Nederland speelt morgenavond in het Philips Stadion in Den Haag een wedstrijd tegen Servië. Maar er is ook gisteravond al op allerlei velden gevoetbald. Straks het laatste sportnieuws natuurlijk ook hier op Radio Rijnmond. En de quiz. Wie kent het intro quiz? Met als prijs vandaag sokken en een koelkastmagneet. Nou, wat wil je nog meer? Muziek!

0: Misschien zit je nu thuis ook al te denken, maar ken ik die melodie nou van? Wat is dat nou ook alweer? Want het komt me heel bekend voor. Maar deze uitvoering is lekker uit 1998 van Press. En die zat vroeger in de Fugees, een geweldige band trouwens. En Ghetto Superstar is gebaseerd natuurlijk op de tune van Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En deze Amerikaanse rapper had er een grote hit mee en ik vind hem hartstikke lekker. En helemaal op de zaterdagochtend doet hij het wat mij betreft helemaal goed. Staat garant voor een lekker stevig bakje koffie. Het is inmiddels 18 minuutjes over 10 alweer. We gaan als de Wiedeweerga eens even duiken in de zaken die zich gaan afspelen dit weekend en de komende week. Want dat is het recept van Radio Rijnmond. Het weekend is er iedere zaterdag van 10 tot 12. Komende donderdag woensdag geloof ik, start het Architectuur Filmfestival in Rotterdam. En dat gebeurt in Theater Rotterdam en in Lantaarnvenster op de Kop van Zuid. Het AFFR is het grootste en meest toonaangevende filmfestival. Dat draait om architectuur, stedenbouw, de stad en natuurlijk film. Een podium voor architecten, filmmakers, stedelijk denkers, studenten en iedereen die interesse heeft in ruimtelijke ordening. Ik denk dat het zo aardig is samengevat. Niet waar, Rookje Meijering, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik denk dat je het inderdaad behoorlijk goed hebt samengevat. Als ik er nog twee dingen bij aan mag vullen. We zijn er niet alleen voor filmmakers, maar we zijn er zeker ook voor filmfans. Want we hebben ook altijd mooie speelfilms op het programma. Inclusief Nederlandse premières. En we zijn er zeker ook voor stadsbewoners. En in het bijzonder natuurlijk voor de Rotterdammers. Ja. En dit jaar heel erg, want we hebben een paar hele mooie Rotterdamse films op het programma staan.
0: Kijk, cliffhangertje. Hey, even terug naar de geschiedenis. Het begon geloof ik in het jaar 2000, hè?
1: Ja, klopt. In 2000 begonnen één film op één avond. Dat was toen Blade Runner. En inmiddels zijn we 26 jaar verder.
0: Ja.
1: Vijf dagen lang festival. Over drie locaties in de stad. Met 90 films. En met bijna 10.000 bezoekers in de
0: stad.
1: Uit binnen- en buitenland. Dus dat is wel een verschil met vroeger.
0: Ja. En het begint woensdag, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: klopt. Ja, ik zat een beetje te twijfelen, woensdag of donderdag. Woensdag is het, geloof ik, in het Theater Rotterdam. En daarna Lantaarnvenster, zit het zo?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Kijk aan. Hey, je had het al over mooie speelfilms, documentaires, van alles en nog wat. Maar ook premières. Pik eens een paar van die hele bijzondere exemplaren eruit.
1: We hebben, ik stip het al even aan, inderdaad een paar mooie Rotterdamse programma's. Een film over 125 jaar, moet ik zeggen, Hotel New York. Maar ook een hele mooie documentaire over de bibliotheek en de Binnenrotte. Met allemaal hele mooie archiefbeelden van het journaal toen de bibliotheek net open ging. En ik ben zelf Rotterdammer, dus daar werd ik eigenlijk wel heel, heel mooi nostalgisch van. Een andere tip die ik zeker ook wel durf te geven aan de Rotterdammers. Die gaat niet over Rotterdam, maar die gaat over een zwembad in Tokio. De film heet Numekage Public Pool. Het is ook de openingsfilm van het festival woensdagavond. Maar die is helemaal uitverkocht. Maar er is nog een tweede run op zondagmiddag. En dat gaat over een openbaar zwembad in Tokio dat misschien moet sluiten. En wat ik daar zelf heel mooi aan vind, is dat het een film is die emotioneert. Omdat het, je ziet mensen die, de hoofdzwembadmeester, die heel stoer is, een hele stoere Japanse man. Maar ja, die moet misschien zijn zwembad gaan sluiten. Je ziet hoe dat hem raakt. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Maar wat ik daar ook wel interessant aan vind, en dat is denk ik iets wat voor films op de AVFR vaak geldt. Van, mensen denken vaak van architectuurfilmfestival. Dat zal wel over beroemde gebouwen gaan of over beroemde architecten. Ja. Maar het gaat over veel meer dan dat.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over dingen die iedereen overal elke dag aangaan. En zo'n zwembad, dan kun je denken, ja, dit is Tokio. Maar in Rotterdam worstelen we natuurlijk precies met hetzelfde probleem.
0: Ja.
1: Dat er bijvoorbeeld van de zomer gebrek aan zwemplekken was. Dus dat vind ik er altijd wel, wel mooi aan. Dat je op een bepaalde manier ziet hoe eigenlijk ook de verschillen niet zo groot zijn in de wereld, maar ook dat we allemaal met dezelfde dingen worstelen.
0: Ja, ik vind het zo mooi. Weet je, ik had van alles verwacht van je, maar niet dat je zou zeggen dat het over een zwembad in Tokio zou gaan. Maar dat lijkt me... Je hebt me geteased, dus ik ben zeer geïnteresseerd in die film.
1: Zeker.
0: Je had het ook over die film 125 jaar Hotel New York. Die gaat de première. Ik heb daar een trailer van gezien en dat ziet er werkelijk prachtig uit. Vrijdag gaat die, geloof ik, in première, in Lantaarnvenster.
1: Ja.
0: En ik heb goed nieuws voor de...
1: Nee,
0: voor...
1: donderdag.
0: Oh, donderdag, oké. Okay.
1: Nu begin ik zelf te twijfelen.
0: Ja, dag vrijdag. Maar ga maar even... Ja, nee, je mag zo de website even noemen, kun je het even checken. Maar het leuke is dat TV Rijnmond, volgens mij in het nieuwe jaar gaan we die in zijn geheel uitzenden, maar dan in vier, in een soort serie van vier afleveringen gaan we die uitzenden op TV Rijnmond.
1: Ja, klopt. En dat is hartstikke goed, want het is in die zin, hij is heel leuk om te vermelden, maar of het nou vrijdag is of donderdag, hij is uitverkocht.
0: dat is een heel goed, heel goed nieuws daarvoor.
1: En de tweede screening op zondag is ook uitverkocht.
0: Ach jee, maar.
1: Dus,
0: noem dan maar even de illegale stream, hoe we hem kunnen downloaden.
1: ja, maar goed, dat is goed nieuws voor Rijnmond.
0: Zeker.
1: Want dat betekent dus dat mensen hem... Nog
0: heel
1: leuk. Jullie kunnen zien.
0: Ja. Rookje, is er een website waarop mensen kaarten kunnen kopen en een overzicht hebben van alle films die draaien?
1: Absoluut. Dat is www.avvr.nl.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, misschien volgende week zaterdag en zondag is het nog volop aan de gang. Misschien dan nog een tipje in de sluier. Zullen we nog een keertje bellen dan wellicht?
1: Laten we doen.
0: Ja.
1: Hartstikke goed.
0: Leuk. Zwembad Tokio. Ik heb zin om te zwemmen gelijk, zeg.
1: Zou ik doen.
0: Dag, Rookje.
1: Hey, fijne dag.
0: Dag, fijne week. Hoi, hoi. En een fijne opening van het festival. En dit is Dankjewel. Somber, de homewrecker.

0: prachtig einde ook van een prachtige single van Somber, die ik laatst op televisie live zag optreden op het Lowlands Festival. En dat vond ik werkelijk geweldig. Zeer talentvolle jongeman van 21 uit Amerika, die volgens mij nog heel veel noten op zijn zang heeft. En daar zijn we voorlopig gelukkig nog niet vanaf. Het is 11:02. Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er. En hou er rekening mee, hè. De Brienenoordbrug, de Van Brienenoordbrug officieel, is in noordelijke richting afgesloten. En dat heeft ook consequenties voor de bezoekers van het, de openstelling van het OV-museum in Rotterdam. Het is namelijk weer de eerste zaterdag van de maand. En je kan dus weer langsgaan aan de... En dat heeft ook consequenties voor de bezoekers van het, openstelling van het OV-museum in Rotterdam. Het is namelijk weer de eerste zaterdag van de maand. En je kan dus weer langsgaan aan de Kootse Kade. En je gaan vergapen aan trams, oude bussen en weet ik allemaal niet wat openbaar vervoer is. De echte fetischisten zijn van harte welkom. Iedere keer een ander thema en vandaag is het volgens mij techniek. John Krijgsman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald. Inderdaad, techniek.
0: Ja, techniek. Wat kun je dan gaan sleutelen aan een oude tram?
1: We hopen dat wat mensen vandaag kunnen zien, dat het ertoe leidt dat er talentvolle jonge en oudere mannen en vrouwen bij ons willen gaan komen sleutelen. Ah. Maar vandaag kun je er alleen naar kijken. We hebben de werkplaats geopend voor het publiek. En dat betekent onder andere dat je onder een tram door kunt lopen, de onderkant van een tram kunt bekijken in de werkput. We laten zien hoe we trams met hefbokken van hun onderstellen afhalen, zodat we die onderstellen kunnen reviseren. En er staat ook een oude bus in onze museumremise vandaag, waaraan ook gesleuteld wordt om te zorgen dat hij weer picobello de straat op kan.
0: Ja, en mag je dan meekijken of moet je ook een ketelpak aan?
1: Je moet wel we nemen wat veiligheidsmaatregelen, maar je hoeft nog geen ketelpak aan. Maar nogmaals, zoals ik zei, je had het net over de vorige plaat, een talentvolle jonge man. Wij hopen dat er talentvolle jonge mannen en ouderen ook van harte welkom en vrouwen ook, dat die bij ons als vrijwilliger in de techniek zouden willen komen werken. Want het is leuk werk om te doen. En we hebben echt wel wat extra handjes nodig.
0: Ja, vrijwilliger. Maar zoeken jullie ook betaalde krachten? Is er trouwens vraag aan monteurs bij de RET?
1: Bij de RET weet ik niet precies hoe dat zit. Nee. Maar wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Ja. Bij ons, alle 200 vrijwilligers, die werken zonder enige vorm van betaling. Het bestuur tot en met de schoonmakers.
0: Ja. Er staan natuurlijk oude trams, oude bussen, elektrische bussen. Wordt daar ook veel aan gesleuteld?
1: Daar doen wij nog niks aan.
0: Nee.
1: We hebben nog geen elektrische bus in de collectie. Dat wordt een nieuwe uitdaging natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo goed als ook die trams die op dit moment in de stad rondrijden. Die Citadus, die lage vloertrams. Ja, dat wordt straks ook een uitdaging.
0: Ja.
1: Om zo'n enorm lang ding van 32 meter ook nog een plekje voor te vinden in de remise.
0: Ja. John, hoe laat is het het museum is om 10:00 open gegaan. Dus is inmiddels een half uurtje open. Tot hoe laat en hoe kom je er?
1: We zijn tot 4:00 vanmiddag open. En we hebben vandaag een wat gewijzigd programma voor de bezoekers die er naartoe willen. Omdat de Van Brienenoordbrug in één richting afgesloten is, rijden we met onze bussen niet vanaf station Zuid en niet vanaf Zuidplein naar de remise. Het advies is: kom met de metro naar Rotterdam Centraal. Daar kun je op de tramlijn 22 stappen naar de remise. Of ga naar Melanchthonweg. Daar vandaan hebben we bussen die naar de remise rijden. En die bussen die doen vandaag ook nog het stoomdepot bij het Kralingse Bos aan. Want onze collega's van de Stoomstichting Nederland, die hebben vandaag ook open huis. En wij zorgen ervoor dat mensen vanaf Melanchthonweg en vanaf Kralingse Zoom met onze historische bussen naar het stoomdepot kunnen.
0: Nou, hartstikke mooi zeg. Het mes snijdt aan twee kanten, John. Je weet hoe het werkt, hè?
1: Precies.
0: Ja, lekker. En jij gaat zo meteen met de trein naar Berlijn, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, gewoon een uitje.
1: Ja, een weekje, weer een weekje in die stad waar ik al vaker kom. Heerlijk.
0: Lekker, dus, hè? Pensioen.
1: Ja, pensioen, het is fantastisch.
0: Ja. Hey, ik wens je een hele mooie reis en dank voor je bijdrage. We spreken elkaar snel weer, John.
1: Ja, goed.
0: Bye-bye.
1: Hoi.
0: Dat was John Krijgsman van het Openbaar Vervoermuseum in Rotterdam. Vandaag open tot 4:00 vanmiddag.

0: dat werkt altijd, hè. Een liedje eindigen met la la la la la la la la la la. 1985, de Simple Minds, die deden het gewoon, ja. Tijd voor de quiz.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: De spelregels zijn natuurlijk bekend, denk ik, en heel simpel. Ik laat een stukje het begin horen van een populaire plaat. En als jij denkt te weten welke artiest en de titel van het singeltje, als je dat denkt te weten, dan kun je via de app van Rijnmond gratis en voor niets de studio inkomen middels een appje. Doe dat een keer en win vandaag wellicht die sokken en de koelkastmagneet. Volgende week weer een nieuwe prijs, de Noodradio. Vanaf maandag in iedere programma kun je een prachtige Radio Rijnmond Noodradio winnen. 93.4 FM is de frequentie. En dit is de opdracht van deze zaterdag. Ja, dan moet hij het wel even gaan doen. Wacht even. Ja, ik heb hem hier klaarstaan. Ja, dit is de opdracht van deze zaterdag. Ja, het vliegt voorbij, hè. Je moet wel heel scherp zijn. Nou, nog één keer dan. Als jij denkt te weten welke populaire plaat dat is, dan even mailen. Of nee, niet mailen. Appen gewoon. En dit is momenteel, vind ik, de meest kippenvelplaat van Radio Rijnmond. Ik vind het zo prachtig. Ella Langley met Choosing Texas. Oh, the country is helemaal back. Gelukkig.

0: I'm a hula, I fall in love with Tennessee. I fall in love with Ella Langley. Oh, dit vind ik zo'n mooie plaat en zo'n geweldige stem. Dus daar word je dan spontaan verliefd op. Heb jij dat ook al eens thuis, dat je denkt van, oh, wat heerlijk zeg. Ik had het eerst met Dua Lipa, maar dan had ik ze alleen maar om haar gehoord. Toen ging ik kijken, ja, was het hek helemaal van de dam. En nu met Ella Langley, ik zat net even kijken, hoe ziet die dame eruit? Ik ben verkocht. Dames en heren, je kunt mij opvegen. Ella Langley is mijn nieuwe heldin. Vergeet de Blondie. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik vind het echt werkelijk een geweldige mooie plaat. Dit is Radio Rijnmond. Het is precies 11:15. Helemaal van deze tijd heet de nieuwe bundel van journalist, publicist en oud Rijnmond-programmamaker Hans van Wilgenburg uit Berkel en Roderijs. Het boek werd afgelopen donderdag gedoopt in de Wijnbar in de Witte de Witstraat in Rotterdam met bubbels, maar vooral ook onder het mom weg met alle meningen. Bubbels. De ondertitel van het boek is Onderweg naar een pijnloze samenleving. En onze samenleving is een beetje verworden tot een soort computerspel, waarin we allemaal binnen de lijntjes moeten kleuren en leven volgens protocollen. En allemaal worden we een beetje een soort prinses op de ert, zo vul ik dat dan maar in. Hans, goedemorgen.
1: Wat heb je dat goed samengevat? We kunnen het onderwerp nu ook afsluiten.
0: Nou, dan pakken we de epiloog gewoon. Wat is er in de hand in ons land? Wat heeft je gemotiveerd tot het schrijven van dit boekje?
1: Nou ja, zoals je weet, Ronald, zijn we van gelijke leeftijd. Dus ik heb ook nog de jaren 70 en 80 meegemaakt. En ik leg daar dan, ja, als een soort twee overlappende foto's, leg ik daar dan nu de jaren 20, waar we nu in de 21ste eeuw zijn aanbeland. En dan vind ik het leuk om daar een soort, ja, om daar een soort ontwikkeling in te schetsen. En ja, de grote ontwikkeling in onze generatie is natuurlijk internet en de opkomst van sociale media. En ik denk dat die, zo, hè, het is deels een open deur, hè, maar ik denk toch wel dat het goed is om nog eens te benadrukken dat omdat we via internet nu op onze eigen tijd televisieuitzendingen kunnen kijken en we eigenlijk de hele werkelijkheid aan onszelf kunnen aanpassen en we dus ook de fouten van anderen eindeloos kunnen herhalen op social media bijvoorbeeld, dat er wel een soort dat onderaan de streep er wel een soort verkramping is ontstaan. Hè. Dus stel dat jij nou straks iets zegt waar we van andere mensen aanstoot aan nemen op de radio, dan gaan ze dat isoleren, dan gaan ze dat stukje eruit uit de context halen en dan gaan ze dat gaan ze zeggen, nou die Ronald die deugt niet of die deugt juist wel, weet ik veel, maar meestal op social media deugt ze dan niet. En het effect daarvan is natuurlijk dat toch steeds meer mensen, die zijn zich daar bewust van. En dus onze mentale toestand is toch wel, dat is onderaan de streep wat ik beschrijf, toch wel verkrampter geworden, ja.
0: Ja, verkrampter, ook een beetje spastisch, we cancelen maar los en vast.
1: Ik behoor niet tot de school. Ik denk dat we... Het klinkt vreselijk soft. Je mag heel hard lachen. Maar ik denk dat we midden in een soort leerproces zitten. Dus je hebt zeker gezien dat een periode is geweest dat we zo enthousiast waren over hoe je iemand weg kunt drukken via sociale media, hoe je iemand verdacht kunt maken. Dat heb je met enthousiasme zien gebeuren. Maar ik denk dat we nu toch langzamerhand in een andere fase terechtkomen. Dat we inderdaad gaan zien dat misschien wel iets wegneemt of iets van ons leven afhaalt wat heel essentieel is.
0: Ja. Ja, ik heb de achterflap van je boek gelezen. Ik ben erin begonnen. En het boeit me van A tot Z, hoe je het ook opschrijft. Heel scherp en zo ken ik je ook een beetje. Ja. Wat is voor de mensen die het nog niet tot zich hebben genomen, het belangrijkste pleidooi of advies wat je doet in het boek?
1: De grap is dus dat is een van de redenen, en daarom ben ik hartstikke blij dat ik bij jou zit, Ronald, dat we de aandacht aan besteden. Kijk, je ziet heel vaak non-fictieboeken, dit is ook een non-fictieboek, is die natuurlijk direct tips of oplossingen geeft. Ik ben niet iemand die zegt, nou doe dit of doe dat, want ik ben iemand die zegt, nou dat moet je helemaal zelf weten. Dus ik zal niet zo snel in de tipsfeer gaan zitten, maar waar ik een groot voorstander van ben, is, jij omschreef het net heel treffend, als dat het leven langzaam een computerspel aan het worden is, waar we dus constant in een bepaald level zitten en druk bezig zijn. Ik denk dat niets doen, hè, als ik daar dan toch een pleidooi voor mag houden, ik denk dat een paar uur niks doen of een dag niks doen of eens een dag helemaal leeg laten op je agenda, dat een begin kan zijn van een soort leven wat we eigenlijk aan het verliezen zijn, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja, maar Hans, tot slot, daar zijn we ook zelf misschien wel een beetje medeschuldig aan. Je zei het al, we zijn allebei geboren in 1963. We hebben dus kinderen opgevoed en dat is de generatie van nu. Dus hebben wij ze niet een beetje te soft opgevoed?
1: Ik ben helemaal bereid om te erkennen dat we dat lang niet hadden. Maar we hebben dat trial and error gewijs gedaan. Hè? Dus we hebben niet volgens een bepaald boekje onze kinderen opgevoed. Dat wilden we ook niet. Maar ik zie een omgekeerde beweging. Ik was onlangs met mijn eigen kinderen op vakantie. En ze vonden eigenlijk dat ik voor een schrijver best wel vaak op mijn telefoon zat. Dus met andere woorden, misschien is die jeugd, daar zijn ook tekenen voor, dat die jeugd ook uit die rat race of uit die sfeer probeert te komen. Dus ik ben zeker niet negatief gestemd, maar ik zie wel het gevaar.
0: Ja, helemaal van deze tijd heet dus jouw nieuwe bundel. Is overal te koop, denk ik, inmiddels ook online en in de boekenwinkel.
1: Ja. Overal te krijgen. Dus gewoon helemaal van deze tijd. En mijn naam Hans van Willigenburg invullen. Dan kan het niet misgaan.
0: Goed zo. Hans, dankjewel voor je toelichting. Ik ga verder in het boek. En ik ben zeer benieuwd hoe het verder afloopt. En ik spreek je snel weer.
1: Jij bedankt.
0: Bye bye.
1: Hoi hoi.
0: En dit is Martha Reeves.

het enige echte originele Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas uit 1969. Zo geweldig geproduceerd. Hè? Een bak met geluid en echo hier op je radio. Het is 7:07. Straks het nieuws met Aris van Meteren. Dan heb ik ongetwijfeld nog wat verkeersinformatie voor je. En dan nog een uurtje. Lekker hoor. Met het weekend is er. Met straks live muzikanten hier in de studio.

er nog kaarten. Vandaag en morgen kun je helemaal in Thaise sferen dopen op het Schouwburgplein in Rotterdam. Want daar is een grote tweedaagse Thaise culturele markt aan de gang. Songkran, dat is het Thaise nieuwjaar, wordt dan gevierd. En daar staan iets van 30 kramen vol met authentiek streetfood. Oh, het water loopt me nu al uit de mond. Ambachten. En ja, tuurlijk, ook een Thaise massage hoort daarbij. Op een gezellig terras. Het is allemaal gratis, laagdrempelig voor het hele gezin. De Thaise culturele markt op het Schouwburgplein in Rotterdam vandaag en morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van

0: Vluchtslaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
2: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
1: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
0: Droomvluchtslaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Bijzonder. Goedemorgen, dit is Radio Rijnmond. Het is zaterdag 3 oktober, het zonnetje schijnt. Het is heerlijk weer om leuke dingen te gaan doen. Straks nog een uurtje, het weekend is er met tips voor je agenda. En natuurlijk ook de quiz nog en we hebben live gasten. Kortom, de pret kan niet op. Kijken of het nieuws ook een beetje positief is. Aries van Meteren, bijzondere goedemorgen.
13: Goedemorgen. De overlastgevers die rondhangen bij metrostation Maassluis-West zijn voor een deel jonger dan 14, heeft burgemeester De Vries van Maassluis gezegd. Inmiddels is een deel van de groep geïdentificeerd, heeft De Vries laten weten aan de gemeenteraad. Ook zijn 7 fatbikes in beslag genomen. De Vries heeft ook gezegd dat de groep mogelijk achter de autobrand zit afgelopen weekend aan de ververij. Vorige week vrijdag en zaterdagavond werd bij metrostation Maassluis-West vuurwerk afgestoken en werd een bushokje vernield. Voor een samenscholingsverbod in Maassluis-West is nog geen reden, zegt de burgemeester. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Miniworld in Rotterdam. Beelen heeft toegezegd €300.000 over te maken aan de gemeente. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar van het WNA naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het WNA, wil de gemeente Rotterdam het pand verkopen. Steeds meer organisaties doen de gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders bekend de bril uit het assortiment te halen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om autobanden flink te laten roken. En daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, mooi weer vandaag met zon. Droog, 21 graden, er staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen begint de dag bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Aris. Verkeersinformatie. Het is zo langzaam wat drukker aan het worden in het Rijnmondgebied. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wegwerkzaamheden op de A15, de A16, de A27. En dat leidt tot files op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Zuidplein en het knooppunt Benelux staat 5 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en het knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Dan hebben we ook nog een file op de A27, Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Daar is die 7 kilometer lang. Zelfde lengte op de A27, Breda richting Gorkum tussen Hank en het industriegebied Avelingen bij Gorkum. 7 kilometer, daar een vertraging van 23 minuten. Heeft alles te maken met veiligheidsmaatregelen voor zware vrachtwagens daar op die Merwedebrug. En voor de rest kun je aardig doorkarren. Geldt ook voor het weekend is er. We hebben nog een heerlijk uurtje voor de boeg met heel veel prettige muziek ook. Dit is er één.
14: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
15: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
17: Dan ga ik naar een plek met wifi.
16: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
26: Nu bij Zeeman.
0: Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
14: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.
4: Please don't

0: glaasje appelsap. Ja, dat is toch een beetje het bekende Mama Appelsap liedje natuurlijk, hè? Goedemorgen!
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Een uurtje lekkere muziek voor de boeg met prettige gesprekjes. Ik heb al twee gasten in de studio mogen verwelkomen die je zo meteen gaan horen. En je gaat als primeurtje een nieuwe singeltje beluisteren. Ja, het zijn twee muzikanten uit de regio. Ik ga ook nog bellen met een dirigent-componist die morgen in de Doelen iets heel bijzonders gaat doen. Ja, een prachtig optreden. Een première ook, The Elements, morgen in de Doelen. En er zijn nog kaarten voor. En het is een geweldig strijkorkest. Straks ga ik praten met de man die voor al die strijkers morgen met zijn stok heen en weer mag gaan slaan. Dan zeg ik heel oneerbiedig, hè. Met zijn baton. Oftewel, ja, de soort... weet dat, dat programma ook alweer? De maestro. Ja, natuurlijk, de maestro morgen in de Doelen. Verder straks ook nog de quiz. Weet je wat, zal ik de quiz zo nog even laten horen? Want ik heb nog helemaal geen goede inzendingen binnen. Weet je wat, doen we het nu gewoon een keertje, toch?
1: Wie is daar?
2: Weekend, het intro.
0: Ja, het is heel simpel. Welk artiest en welke plaat is dit? Ja, ik heb al een Duran Duran binnen met de Reflex. Die is het echt niet, hoor. Dit is echt heel iemand anders. Ja, het is volgens mij niet zo heel moeilijk. Doe een poging via de app en dan win jij straks wellicht de sokken en het koelkastmagneet. Volgende week mag ik weer een noodradio weggeven trouwens. Dan gaan we aanstaande maandag al beginnen in de ochtend bij collega Peter en Milou. Wat nog meer? Oh, het laatste sportnieuws straks natuurlijk. Ga ik ook nog even met je doornemen. Kortom, een alibi om lekker te blijven luisteren. Dit is Luna met Dat Is Het Leven. Ik wil dat...

0: Dat is het leven van Luna. Ja, het origineel is natuurlijk van Billie Eilish in het prachtige Engels. En dit was een hele leuke Nederlandse versie trouwens. Dit is het, weekend is er. En inmiddels nog steeds geen goede inzendingen voor de quiz. Dus ik ga lekker die sokken dadelijk zelf aandoen. En dan kun je ze volgende week gedragen. Dan hou ik ze de hele week aan. Misschien dat het dan animo is om mee te doen aan de quiz, je weet het niet. Zijn er dan nog leuke dingen? Ik had al over de culturele Thaise markt op het Schouwburgplein. Vandaag en morgen met 30 kramen. Streetfood, ambachten en vooral, ja, dat valt mij op, misschien ga ik vanmiddag wel even massages, een Thaise massage, lekker zeg, hé. Er is ook nog iets in de kroeg, ja, want de kroeg staat centraal vandaag in Rotterdam. En deze dag openen 41 kroegen hun deuren voor alle deelnemers. Er is een soort heuse kroegentocht. Je kan voor een tientje kan je een kaartje kopen, een merchandise pakket met een tas en een sjaal en pins en een ouderwetse stadskaart van Rotterdam. Dus je kan echt een originele oude kroegentocht gaan houden. De kroegenparade is een ode aan de Rotterdamse cafés. Eén dag, alles open. 41 deelnemende kroegen overal in Rotterdam. Kijk maar even en google maar even op rijnmond.nl/uitagenda. Je kunt vanavond ook trouwens naar een prachtig concert gaan. Als je kaart hebt, want het is al uitverkocht, van Mika Miller. Ik sprak haar een paar maanden geleden in juni. Geweldig, heerlijk Cockney accent had ze. Ja, die speelt vanavond in Lantaarn Venster. Toen heb ik ook gezegd, ja, kom even langs. Ja, dat is allemaal niet gelukt. Het is uitverkocht, zoals al eerder, in 2024 in Lantaarn Venster. Maar je kan altijd proberen of er iemand ziek is natuurlijk. En Mika Miller vanavond in Lantaarn Venster op de Kop van Zuid. En zij won al verschillende awards in de jazz en de soul. Dus zij heeft echt werkelijk een geweldig album gemaakt. Gaan we even kijken op de streamingdiensten. Hier in de studio verwelkom ik twee 27-jarige jonge vogels, Sander Hurks en Rick Oldenziel. En samen vormen zij Where's Kevin. Goedemorgen, boys.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie waren een paar maanden geleden bij Ruud de Boer in de studio op een doordeweekse ochtend. En toen heb ik jullie gehoord en gezien. En dat vond ik hartstikke leuk. Verfrissende muziek. Jullie hebben samen een tweemans bandje.
1: Klopt, ja.
0: Ja. Where's Kevin is de titel daarvan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Maar where's Kevin?
1: We hebben hem nog steeds niet gevonden, die Kevin.
0: Nee. Waar komt die naam vandaan?
1: Wij houden heel erg van de 2000s. Qua muziek en ook qua films. Toen we wat jonger waren, keken we vaak de film American Pie. Mm-hmm. Nou, daar is de hoofdrolspeler Kevin. Ah. Hij heeft een DVD gekregen van zijn broertje waar alle hoofdrolspelers op staan, behalve Kevin. Ja. Dus we keken ernaar. Huh? Where's Kevin?
0: Oké. Okay.
1: Leuke bandnaam.
0: Nou, hey, jullie zijn met z'n tweeën. Is dat een band of is dat gewoon een duo? Rick?
3: Ja, als we eerlijk zijn is het eigenlijk gewoon een duo. Maar ja, we begonnen wel met z'n vijf. Alleen het is gewoon steeds meer, iets meer uitgedund. Want we begonnen al in de brugklas. Dus dan heb je het over 15 jaar geleden inmiddels. Maar gewoon steeds ging een lid weg. En inmiddels nu zijn we met z'n tweeën over. Dus,
0: ja, dan heb ik zelf ook in een bandje gezeten. Maar als er eentje opstapte of eruit werd gekikt, dan zochten we een nieuwe.
3: Ja, maar ja, we zijn beste vrienden. En we zijn gewoon heel close met elkaar. Ja. Dus om dan iemand erbij te vinden die dan daar goed bij past. We zoeken echt nog wel een drummer ook voor live. Dat zijn we wel naar op zoek. Ja. Maar dat moet wel een goede fit zijn natuurlijk. Als je zoiets hebt.
0: Ja, want hebben jullie veel optredens eigenlijk? Of zijn jullie nog echt aan het bouwen aan een band?
1: Ja, we hebben in het verleden wel regelmatig opgetreden. Mm-hmm. We komen oorspronkelijk uit Zoetermeer. Dus echt in die omstreken. Maar ook in Den Haag, Leiden, Delft. Wel vaker opgetreden, maar nu eigenlijk bewust ervoor gekozen om te focussen op het uitbrengen van muziek.
0: Ja.
1: Omdat we daarnaast ook nog werken. Maar we merken dat we wel langzaam steeds meer aan het kijken zijn van we willen toch ook alweer wat live laten horen.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn dat we de komende tijd daar wel weer wat actiever mee aan de slag gaan om dat toch te gaan doen. Ja,
0: ja, Rick, jij komt uit Rotterdam. Ik hoor net, jullie hebben ook een baan. Wat doen jullie?
3: Ik heb twee baantjes. Ik werk als gitaardocent. En daarnaast werk ik ook nog in een bar in Rotterdam.
0: Kijk aan. Welke bar is dat?
3: Phoenix Food Factory. Shout-out.
0: Oké. Okay. Doet hij mee aan de kroegentocht vandaag? Wat ik net noemde.
3: Ja, ze gaan iets met de Oktoberfest doen.
0: Dat is ook dit weekend, hè?
3: Ja, zeker.
0: Och ja, dan krijg ik ook allerlei visioenen van München en Oktoberfest. En meisjes in rokje. Nou, dan laat ik verder de mond maar even houden voordat ik op hol ga slaan. Want we hadden het net al over Billie Eilish. Ook daar gaan we verder. Want Luna, die draaide ik net. Hebben jullie iets mee?
1: Ja, zeker. Vooral het nummer Voorbestemd van Luna. Dat is toch wel een groot inspiratiebron bron qua productie geweest voor ons eigen nummer wat we hebben uitgebracht.
0: Ja. Hoe werken jullie samen in een studio? Jullie spelen samen dingen in en zingen dan ook?
3: Ja, klopt. Ja, ik heb gewoon bij mij thuis een home studio.
0: Okay.
3: Daar nemen we alles zelf op. Produceren, mixen, masteren, doen we allemaal zelf. En ja, we doen alles gewoon met z'n tweeën eigenlijk.
0: Ja, praatjes vullen geen gaatjes is mijn motto op de zaterdagochtend. Jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Dat wordt nu een primeurtje. Eerste radio, hè?
1: Zeker, ja.
0: Wat kun je daarover vertellen? De titel is Where This Could Go.
1: Ja, klopt. Nou, heel kort, het gaat over de spanning van nieuwe romantiek. Je hebt een paar dates gehad met iemand waar het heel speciaal bij voelt. En zelf heb je het idee van, dit mag wat serieuzers worden. Dat voel ik wel. En je vraagt eigenlijk aan die persoon waar dit heen kan gaan. Where this could go.
0: Okay, heb je dit geschreven als single boy of heb je een relatie allebei?
1: Dit was tijdens het daten van mijn huidige vriendin.
0: Ah,
1: in de beginfase.
0: Kijk aan, en het is dus goed afgelopen.
1: Zeker, nog steeds mijn vriendin.
0: Draag het aan haar op.
1: Ja, nou, dat wil ik zeker doen. Bij deze dan. Where this could go.

0: Dat was een primeurtje de afgelopen minuten van twee jongens die hier in de studio zijn van het bandje of het duo Where's Kevin. En dit was hun nieuwe single. Voor de eerst op de Nederlandse radio hier bij Radio Rijnmond. Sander Hurks, de vocale, en Rick Oldenziel op de gitaar, allebei 27 jaar. Rick uit Rotterdam, Sander komt uit 070. Klop. Zitten jullie nog in de studio? Ja, dit was hartstikke lekker. Doe me een beetje denken aan 21 Pilots, 5 Seconds of Summer. Een beetje die hoek, hè?
1: Ja, dat is wel... vooral 5 Seconds of Summer is een hele grote inspiratiebron.
0: Ja,
1: dat
0: tuurlijk.
1: Denk ik goed, ja.
0: Ja, die heb ik ook nog eens gezien live in de Amsterdam Arena. En het voorprogramma van One Direction.
1: Ja.
0: Vond ik eigenlijk veel beter dan One Direction.
1: Ja?
0: Ja, oh, wow. Ja, waren een stuk steviger in ieder geval. Een beetje punky zelfs.
1: Zeker, zeker.
0: Hey, wat zijn jullie plannen voor de komende weken? Gaan jullie nu verder? Want dit staat op Spotify, dit liedje.
1: Zeker.
0: Noem nog één keer de titel.
1: Where This Could Go, ja. By Where's Kevin.
0: En waar gaan jullie de komende tijd aan de slag? Een beetje optredens regelen?
2: Vooral eerder de eerstvolgende single afmaken.
0: Ja.
2: We hebben nu gewoon alle 7 eigen nummers eigenlijk gewoon af opgenomen. Dus gewoon een kwestie van mixen, afmaken.
0: Ja.
2: En dan doen we single voor single en uiteindelijk de hele EP samen.
0: Ja.
2: Dus daar gaan we op focussen. En verder gewoon ook proberen deze single te pushen op TikTok.
0: Ja.
2: Radiostations benaderen.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Ik zie dat jullie hier 2 briefjes van €50 hebben achtergelaten in de studio. Dus we zullen hem vaker gaan draaien. Nee, alle gekheid op een stokkie. Hebben jullie een website of een hoe kunnen mensen jullie vinden en volgen?
1: Vooral social media.
0: Ja.
1: Dus gewoon echt aan elkaar. Where's Kevin?
0: Mm-hmm.
1: Band. Dat is onze gebruikersnaam. Te vinden op Instagram, TikTok, ook YouTube en de Spotify.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we het meest actief op dit moment.
0: Nou, gasten, ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Dank voor je komst naar de studio.
1: Jij bedankt.
0: Jij bedankt. Niet te veel drinken dit weekend?
1: Beetje.
0: Ja, een beetje maar. Oké. Okay. En tot de volgende keer. We houden je in de peiling.
1: Leuk.
2: Heel erg bedankt.

0: Ik maak een diepe buiging voor John Hyatt. Onlangs nog 2 avonden lang in de Doelen in Rotterdam. Dit was Have a Little Faith in Me. Tijd om even naar de situatie op de weg te kijken. Het is 3 minuutjes over 11:30. Dit is Radio Rijnmond. Het is best druk trouwens. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staan de file voor de afslag Den Haag-Zuid van 7 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het druk bij knooppunt Ridderkerk. Vanwege wegwerkzaamheden staat daar een vertraging van 8 minuten, oftewel 4 kilometer. Het grootste probleem op de A27. Daar doe je er 50 minuten langer over. Breda richting Gorkum, want tussen Geertruidenberg en het industriegebied Avelingen staat een file van maar liefst 11 kilometer. Nu ik toch bezig ben met de dienstmededelingen, kijk even naar het weer. Deze zaterdagmiddag is perfect. Het is heerlijk weer om lekker buiten wat te gaan doen in de tuin of in de stad. 20, 21 graden. En er staat ook nog weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met later wat meer bewolking. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan bij minima van zo'n 9 tot 13 graden. En morgen, de zondag, zijn er wolkenvelden. In de middag is er wel weer veel zon. En het blijft morgen droog en warm, zo tussen de 20 en 21 graden. Nou ja, dan wil je natuurlijk weten wat het de komende dagen gaat doen. Nou, eerst droog, altijd nog lekker warm voor deze tijd van het jaar. Want we zijn een paar graden boven het gemiddelde, wat normaal zou zijn. En vanaf woensdag volgt er een overgang naar wat koeler en wisselvalliger weer. Kortom, dan krijgt de herfst wat meer ruimte met zo'n 15 graden op donderdag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.

0: Rembrandt. En die hoor je vaker op Radio Rijnmond. Daar word ik altijd vrolijk van.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, FC Rijnmond Nieuws. Het sportnieuws over met name het voetbal. Maar het belangrijkste sportnieuws komt toch op dit moment, vind ik, uit Maleisië. Want daar is zojuist Max Verstappen erin geslaagd om voor het eerst dit seizoen de pole position te bereiken voor de Grand Prix, die morgenochtend om 9 uur Nederlandse tijd wordt verreden. Ja, geweldig nieuws natuurlijk voor de Red Bull-coureur die zoveel ups en downs heeft dit seizoen en ook vorig seizoen. De eerste pole position, heerlijk zeg. En op de tweede, dus ook op de eerste startrij, staat zijn oude rivaal van de afgelopen jaren, Lewis Hamilton. Och, wat een geweldige startopstelling. Dus Max op 1, Lewis Hamilton op 2 morgen. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar met de Red Bull op de derde plek. Kimi Antonelli in de Mercedes op 4. Charles Leclerc op 5. Lando Norris op 6. De huidige wereldkampioen. En dan Oscar Piastri in de McLaren op 7. En George Russell, de griezel uit Engeland. Daar heb ik helemaal niks mee met die gozer. Die staat in zijn Mercedes-bakkie op de 8e plek. En dan maken we de top 10 vol met Gasly op 9. En Bortoletto op positie 10. Tot zover de Formule 1 in Maleisië. Dan even kijken naar het voetbalnieuws. Want ook dat is er gewoon in dit nationale weekend. Dus even kijken. Wat hebben we hier in Nederland? Is dit weekend nog geen eredivisie in verband met de Nations League, waarin Oranje morgenavond in het PSV-stadion het opneemt tegen Servië. De aftrap zal zijn om 9:15. En de wedstrijd wordt natuurlijk ook op de Nederlandse televisie uitgezonden. In de keukenkampioendivisie was gisteravond 1 wedstrijd. Koploper de koploper Heracles die speelde tegen, even kijken, Helmond Sport. En dat werd 2-2. Laagvlieger Helmond Sport. Vanavond komt FC Dordrecht trouwens nog in actie in en tegen FC Den Bosch. En beide clubs die hebben 7 punten en staan respectievelijk 16e en 17e in die eerste divisie. En ja, ik zei het al, er is ook gisteravond voor de Nations League gevoetbald. Want België ontmoette thuis Turkije met Mark van Bommel als bondscoach natuurlijk op de bank. En het werd maar liefst 3-0 voor de Belgen, die hartstikke goed gaan in de Nations League. Frankrijk, Italië, een topper op papier, werd uiteindelijk 1-1. Ook werd er gespeeld door het Oranje onder 21 van bondscoach Michael Reiziger. Ja, er moet echt een wonder gebeuren, willen die doorgaan naar het EK. Maar ze hebben nog wel een kans, want gisteravond werd het in Slovenië 4-2 voor de Nederlandse jongelingen onder 21. Ja, en ik zei het al even, morgen natuurlijk een wedstrijd om 9:15 in het PSV-stadion Oranje tegen Servië. Dat allemaal later.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Die 75 zeggen, die heerlijke discojaren. Maar breng me altijd terug naar Topok. Topok. En ik heb hem ook op single thuis in de kast staan. Shirley and Company met dat heerlijke Shame, Shame, Shame. Oh, kon die vrouw schrijven, zeg. Het is 11:45. Dit is Radio Rijnmond. Nog steeds geen goede inzendingen van de quiz. Dus ik denk dat we die sokken gewoon lekker gaan houden en volgende week de twee gaan weggeven. Ja, twee paar dan wel te verstaan. Maar we gaan het nu hebben over iets heel bijzonders. Want de muzikanten van het D Project Orchestra, die gingen de hele wereld al over dit jaar in beeld en geluid. Op social media, de Amsterdam Marathon. Ja, ook daar hebben ze een marathon. In de overdekte passage van het Rijksmuseum speelde toen een orkest magistraal. De man met de hamer kapot. Er zijn hele mooie beelden van gemaakt en iedereen filmde. Dat ging de hele wereld over. En morgen kun je dat hele gezelschap zien in de Rotterdamse Doelen met een première van The Elements. Door componist en dirigent Marnix Willem Steffen. En ik citeer nu even de site van de Doelen. En hou je vast, hè? Doe je gordel. De nieuwe compositie waarin aarde, vuur, lucht, water en ether tot leven komen in de muziek. Componist en dirigent Marnix Willem Steffen neemt het publiek mee op een muzikale reis van de donkere diepte van de aarde en de ongetemde kracht van vuur tot de verstilde lucht en het verfrissende water. Marnix, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, gooi leeg die emmer.
1: Ja. Ja, ik zit midden in de repetitie, dus zit vol energie.
0: Oh, jij zit helemaal met die adrenaline in je lijf nu.
1: Ja, precies.
0: Oh, heerlijk lijkt me dat. Hé, de lat ligt hoog morgen. Wat is het Deep Project Orchestra precies?
1: Nou, wij bestaan uit conservatoriumstudenten van Rotterdam, Den Haag en ook eentje uit Utrecht, geloof ik. Dat wisselt wel eens af, hè, per project.
0: Ja.
1: En wij proberen gewoon zo goed mogelijk mooie muziek te spelen. En wij doen ook heel erg ons best om het een beetje anders of nieuw te verpakken. Of nieuwe muziek te brengen. Zodat ook misschien jongere mensen daar meer in geïnteresseerd zijn. Dan bijvoorbeeld de normale klassieke concerten.
0: Ah, en wat zijn die elementen die de jeugd naar de zaal moet trekken morgen in de Doelen?
1: Nou, dat zijn dus de jonge spelers.
0: Ja.
1: De nieuwe composities, die ook een duidelijk thema hebben. Zoals dit, de elementen. En waarbij dan ook kleurlicht gebruikt wordt. Dus in plaats van dat er gewoon een muziekstuk van bijvoorbeeld Barber op het programma staat, waar je dan naartoe gaat, ga je nu naar een soort van, ja, een total experience, of sommige mensen zeggen wel, ja, mindfulness experience, met kleur, met elementen, waar je dan, ja, toch een andere beleving hebt. Terwijl eigenlijk het stuk, net als in de concertzaal, gewoon zo goed mogelijk gespeeld wordt.
0: Oh, geweldig, ja. Het tart de fantasie.
1: Ja, dat hoop ik maar, ja.
0: Ja. Hey, morgen in de Doelen, hoe laat begint het en wat ga je daar allemaal vertolken en hoe lang gaat het duren? Vertel eens.
1: Nou, het begint om 3:00, het is in de middag, het is in de kleine zaal van de Doelen.
0: Mm-hmm.
1: En het duurt 1:15 ongeveer zonder pauze.
0: Ja.
1: Daarna is er ook nog een meet and greet met de muzici. Ja, die nemen ook veel vriendjes mee natuurlijk. Dus met een kopje koffie of een biertje. Maar wij beginnen dan met een stukje van Gershwin. Dat heet Lullaby. Dus dat is een heel langzaam slaapliedje.
0: Ja.
1: Daarna doen wij ook nog een experimenteel stuk. Dat heet Atmosfeer. Waarbij alleen de lengte van de noten vaststaat. Maar de tonen van de noten, die moeten ze op dat moment zelf invullen.
0: Oh, spannend.
1: Dus dat stuk is steeds anders.
0: Ah, wat lacht.
1: Je weet niet wat je krijgt.
0: Nee.
1: En het is, dat noemen ze dan als je heel veel tonen door elkaar de hele tijd hebt, wat niet echt een akkoord is, dat noemen ze ook wel cacophonie. Dus het zijn allemaal een beetje magische klanken achter elkaar. En ik heb dat eens uitgeprobeerd. En dat heeft ook al, geloof ik, 5000 likes.
0: Wauw.
1: Mensen vinden dat mooi en ik vind het zelf ook mooi. Orkestleden, ja, die zijn nog een beetje verdeeld erover. Maar nee, dat gaan we dus ook nog doen. En daarna doen we natuurlijk het geweldige bekende, de Adagio for Strings van Barber.
0: Ja.
1: Daar zullen ook wel heel veel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En daarna dan, eigenlijk de grote klapper zou het moeten zijn, dus de suite The Elements, die ik dan zelf heb geschreven, gecomponeerd moet ik dan zeggen. En dat is dan dus met die kleurverlichting en dus de total experience.
0: Ja, geweldig. Ja, allemaal jonge mensen om je heen, hè?
1: Ja, geweldig. Behalve dan de concertmeester.
0: Ja, ja, hoe oud ben jij dan?
1: Ik ben 49.
0: Oh, dat is ook nog jong, joh. Kom op, zeg.
1: Ja,
0: ik ben 63. Hé, maar Marnix, het klinkt heel erg ook een beetje rock'n'roll.
1: Nou, ja, nou, wij doen graag ook eens met rock'n'roll, hoor, als dat moet. Ja. Hey. Nee, maar dat is nou goed dat je dat zegt. Want dat zijn nou juist dingen die ik leuk vind. Hè. Ze hebben ook met een Japans gezelschap gespeeld, met van die Japanse fluiten. Mm-hmm. En ja, wij zijn ook wel door andere dingen gevraagd. En ja, dus het is leuk om een beetje ook crossover te doen.
0: Ja.
1: Waardoor toch veel mensen denken van, kijk, dat strijkorkest, dat vinden we nou wel leuk.
0: Ja.
1: Maar dat we ook gewoon barber en klassieke muziek spelen.
0: Ja.
1: Dat daar dan toch mensen komen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik leuk zou vinden. Het is zo jammer dat zoveel mensen niet naar een concert zou gaan. Dus gewoon denken dat het saai is, omdat ze het niet begrijpen. Ik vind dat jammer.
0: Ja. Nou, bij deze een uitstekende oproep, want betere reclame had je niet kunnen maken. Morgen dus om 3:00, er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja. Ja.
0: En ik roep alle luisteraars op, doe het een keer gewoon.
1: Ja, en kijk, het is niet alleen voor jongeren.
0: Nee. Nee. Ik heb de boodschap begrepen. Ik ben ook welkom. Nee, het is goed.
1: Ja.
0: Ik ga even kijken of het gaat lukken morgen. Hey, ik vond het hartstikke leuk om met jou te spreken. We houden contact, want volgens mij doe je nog veel meer leuke dingen de komende tijd.
1: Jazeker, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Goed zo.
1: Ja, op het programma.
0: Goed zo. Marnix, Steffen, heel veel succes morgen. De groeten in de andere muzikanten en verder met de repetitie zo, hè?
1: Hartstikke bedankt, hoor.
0: Doei.
1: Doei, doei.
0: Morgen dus in de Doelen. Ga dat zien, die Elements dan. En kijk even op de website van de Doelen. En dit was de oplossing van de quiz. Jazeker, niemand had het goed. Gewoon heel simpel. Harry Styles met Golden.

0: met deze geweldige plaat van Meredith Brooks. Bitch, gaan we een einde, een punt zetten achter deze weekend. Is er volgende week zaterdag natuurlijk weer tussen 10 en 12. En maandag hoor je mij weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Goed weekend, bye bye.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
7: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
6: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
9: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Dit is Willem van Oranje.

0: The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek, maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De overlastgevers die rondhangen bij metrostation Maassluis West zijn voor een deel jonger dan 14. Dat heeft burgemeester De Vries van Maassluis gezegd, schrijft de WOS. Inmiddels is een deel van de groep geïdentificeerd, heeft De Vries laten weten aan de gemeenteraad. Ook zijn 7 fatbikes in beslag genomen. De Vries heeft ook gezegd dat de groep mogelijk achter de autobrand zit afgelopen weekend aan de Ververij. Vorige week vrijdag en zaterdagavond werd bij metrostation Maassluis West vuurwerk afgestoken en er werd een bushokje vernield en er ging een auto in vlammen op. Voor een samenscholingsverbod in Maassluis West is nog geen reden, zegt burgemeester De Vries. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen en dat terwijl er in de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV, niks voor is geregeld en daarom mag het niet, concludeerde de omwonende. En de gemeente erkent dat dat zo is en komt nu zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. De gemeenteraad moet er dan nog wel eerst mee instemmen. De Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Een mislukte autostunt heeft in Australië voor 10 gewonden gezorgd. Een jongen van 18 wilde een burn-out maken, maar hij verloor de macht over het stuur en reed in op een feestende menigte. Van de 10 gewonden verkeerden er 2 in kritieke toestand. Het gaat om een meisje van 5 en een man van 67. De politie gaat uit van een ongeluk. De bestuurder is wel opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, mooi weer vandaag met zon, droog, 21 graden, staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie nog, de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Den Haag-Zuid, 8 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen de afrit Dordrecht Centrum en Ridderkerk, 4 kilometer een kwartier vertraging, zijn wegwerkzaamheden daar. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie, 4 kilometer. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen, 12 kilometer, ruim een kwartier. Daar mag daar natuurlijk niet door vrachtverkeer over de brug worden gereden. Dat leidt tot vertragingen. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Pak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame en adverteer al vanaf €1000. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cegrijnmond.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl. Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: www.zeeuwenpark.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Een uurtje non-stop muziek, zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de af- en oprit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur bleef ongedeerd en kon zelf uit het voertuig stappen. Voor de berging waren 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens de bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen, en dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening, de APV, niks voor was geregeld. En daardoor mag het niet, concludeerde de omwonende. De gemeente erkent dat en komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. Wel moet de gemeenteraad er dan eerst nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Nou, nu blijkt dus ook het koelsysteem van ijsbaan De Scherg in Deventer defect. Over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. Vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze een populaire attractie bezoeken op het Oktoberfest in München. Het gaat om het Duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. En een Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest. Het weer, mooi weer vandaag, met zon, droog, 21 graden. Er staat weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. En minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen begint de dag met bewolking, maar in de loop van de dag zien we steeds meer zon. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. En die knop zocht ik. Verkeersinformatie namelijk. A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem, 4. De A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Zuidplein en Benelux, 4 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk, 4 kilometer. 8 minuten vertraging wegens werkzaamheden. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Ketelplein en Rotterdam-Overschie, 4 kilometer. De A27 Breda-Gorinchem tussen Hank en Industriegebied Avelingen, 8 kilometer, 10 minuten. Veiligheidsmaatregelen daar voor zware vrachtwagens. En er mag ook minder hard worden gereden op de brug. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, 6 kilometer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey. Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Het is 2:00, goedemiddag, hier bij Rijnmond. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. Eerst het nieuws. Mijn naam is Aris van Meteren. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense Dijk bij de af- en oprit van de A27. De vrachtwagen raakte door nog onbekende oorzaak van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water.

0: water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging van de vrachtwagen waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens de bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En daar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. Over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, zou dat hebben gedaan met een bijl, zegt persbureau Reuters. In de cockpit bevindt zich een noodbijl, zodat piloten uit het vliegtuig kunnen komen na een crash. Volgens Reuters zou de co-piloot eerder hebben gewerkt voor Oman Air en daar zou hij zijn geschorst toen hij werd betrapt op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij daarna aan de slag kon komen bij Fly Dubai is nog onduidelijk. Vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje uitgedeeld als ze een populaire attractie bezoeken op het Oktoberfest in München. Het gaat om het Duivelsrad. Een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je ervan afvalt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. En een Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest. Het weer, het is mooi weer vandaag met zon, droog en 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Minimum temperatuur dan 1 graad of 8. Morgen begint de dag met bewolking, maar in de loop van de dag zien we steeds vaker de zon. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan nog. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Europoort tussen Vaanplein en Benelux 5. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Ketelplein en Rotterdam-Overschie 4 kilometer. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen 10 kilometer. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond nog eens 5.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
3: Zit ze niet lekker meer?
2: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
3: Bel 010 307 4015
2: of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
3: Jans met een Z.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
3: Bel 010 307 4015.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Het is 3:00, goedemiddag. Ik ben bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een vrouw in Blijswijk heeft bij het oversteken van de N209 een ongeluk veroorzaakt. Ze werd vol geraakt door een auto die haar niet meer kon ontwijken. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. De inzittenden van beide auto's zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Het rijbewijs van de vrouw die de Nieuwe Hoefweg wilde oversteken is ingenomen. De bestuurster krijgt een procesverbaal. Een deel van de snelweg bij het Zeeuwse Goes ligt bezaaid met suikerbieten. De A256 van Goes Noord richting Berg op Zoom is daarom dicht. Een bietenboer was zijn lading rond 11 uur vanochtend verloren. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot 4 uur vanmiddag bezig te zijn met opruimen. Tot die tijd blijft de weg dicht. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, zou dat hebben gedaan met een pijl, zegt persbureau Reuters.

0: In de cockpit ligt altijd een noodbijl, zodat piloten uit het vliegtuig kunnen komen na een crash. De co-piloot probeerde de piloot uit te schakelen en het vliegtuig te laten neerstorten. De gewone piloot wist de durvende cockpit nog te openen, waarna de aanvaller kon worden overmeesterd en twee piloten in burger de vlucht konden overnemen. Volgens Reuters zou de co-piloot eerder hebben gewerkt voor Oman Air, waar hij werd geschorst toen bleek dat hij allerlei extremistisch materiaal in zijn bezit had. Hoe hij daarna aan de slag kon bij Fly Dubai is nog onduidelijk. OpenAI waarschuwt dat meer bedrijven slachtoffer kunnen zijn geworden van op hol geslagen hackersoftware van het Amerikaanse AI-bedrijf. Zogeheten AI-agents die zelfstandig kunnen werken hebben in Australië meerdere bedrijven en overheden gehackt. En dat zouden ze volgens OpenAI op eigen houtje hebben gedaan. Hoe dat kan, onderzoekt het bedrijf nog. En dat onderzoek kost het bedrijf €500.000 per dag, schrijft de Britse krant The Guardian. Er moet 50 petabyte aan data worden doorgevlooid. Dat komt neer op 50 miljoen gigabyte. Het weer, het is zonnig, droog, 21 graden. En vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag dan met bewolking, maar in de loop van de dag zien we steeds meer zon. En morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie, de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk. 10 minuten vertraging, wegwerkzaamheden daar. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 22 minuten vertraging door veiligheidsmaatregelen voor het zware verkeer daar. En de N223 Hoek van Holland richting Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 10 minuten vertraging.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido. Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Oh, nee.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
1: Jans met een Z.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw in Bleiswijk heeft bij het oversteken van de N209 een ongeluk veroorzaakt. Ze werd vol geraakt door een auto die haar niet meer kon ontwijken. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. De inzittenden van de beide auto's zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Maar er waren 4 ambulances opgeroepen. Het rijbewijs van de vrouw die de Nieuwe Hoefweg wilde oversteken is ingenomen. De bestuurster krijgt een procesverbaal, zegt de politie. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Het gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de af- en oprit van de A27. De vrachtwagen raakte door nog onbekende oorzaak van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht van het kanaal van Steenhoek. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging van de vrachtwagen waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens de bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Nou, nu blijkt dus ook het koelsysteem van de ijsbaan De Schech in Deventer defect. Over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. Steeds meer organisaties doen de zogeheten gluurbril in de ban. Dat zijn de brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF.

0: het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders nog bekend de bril uit het assortiment te halen. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen begint de dag met bewolking, maar daarna komt de zon erbij en wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: De skilift halen is één ding. Maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski

0: design. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar €7,50. Met de complimenten van meesterbakker Royer.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw in Bleiswijk heeft bij het oversteken van de N209 een ongeluk veroorzaakt. Ze werd vol geraakt door een auto die haar niet meer kon ontwijken. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Inzittenden van de beide auto's zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Maar er waren 4 ambulances opgeroepen. Het rijbewijs van de vrouw die de Nieuwe Hoefweg wilde oversteken is ingenomen. De bestuurster krijgt een procesverbaal, zegt de politie. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de af- en oprit van de A27. De vrachtwagen raakte door nog onbekende oorzaak van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht van het kanaal van Stenenhoek. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging van de vrachtwagen waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens de bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Nou, nu blijkt dus ook het koelsysteem van de ijsbaan de Schech in Deventer defect. Over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. Steeds meer organisaties doen de zogeheten gluurbril in de ban. Dat zijn de brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruise-aanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders nog bekend de bril uit het assortiment te halen. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen begint de dag met bewolking, maar daarna komt de zon erbij en wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
11: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
12: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: Dan

0: ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
0: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer...

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 €. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire.

0: op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Afgelopen nacht zijn er op twee plekken in Rotterdam-Sjaloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 3:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfhardstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, meldde 112 journalisten. Niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst op ruim 3 kilometer afstand van de eerste explosie. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Een deel van de snelweg bij het Zeeuwse Goes lag bezaaid met suikerbieten vandaag. De A256 van Goes Noord richting Bergen op Zoom was daarom urenlang dicht. Een bietenboer was zijn lading rond 11 uur vanochtend begonnen. Rijkswaterstaat heeft tot 4 uur 's middags gewerkt om de boel op te ruimen. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, zou dat hebben gedaan met een bijl, zegt persbureau Reuters. In de cockpit ligt altijd een noodbijl, zodat piloten uit het vliegtuig kunnen komen na een crash. De co-piloot probeerde de piloot uit te schakelen en het vliegtuig te laten neerstorten. De gewone piloot wist de deur van de cockpit nog te openen, waarna de aanvaller kon worden overmeesterd en twee piloten in burger de vlucht konden overnemen. Volgens Reuters zou de co-piloot eerder hebben gewerkt voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen bleek dat hij allerlei extremistisch materiaal in zijn bezit had. Hoe hij daarna aan de slag kon bij Fly Dubai is nog onduidelijk. Vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze een populaire attractie bezoeken op het Oktoberfest in München. Het gaat om het Duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller gaat tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. Een Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking blijft wel droog. Het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen begint de dag bewolkt, maar daarna trekt de bewolking weg. Komt de zon tevoorschijn en wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ulje. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
5: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 €. Met de complimenten van Meester Bakker Ollier.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Lars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv.

0: Thijs van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Van meezingers tot dance.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.